0: 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hele dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus

nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer. En op weg naar je werk. De

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar dat kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Neder-Asselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
3: En op weg naar je werk.
0: De WOS dagstart.

De WOS dagstart voor vroege vogels. Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is de WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: Van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: W.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. Automobilisten rond de Wipperderlaan moeten vanaf vanavond rekening houden met flinke verkeershinder. De Wateringveldseweg tussen de Wipperderlaan en de rotonde bij Rinui gaat om 8 uur dicht. Morgenavond om 8 uur wordt ook de Wipperderlaan zelf afgesloten. Beide wegen gaan maandagochtend om 4 uur weer open. De afsluitingen zijn nodig voor een grote operatie bij de kruising met de Westlandroute. Zaterdag wordt daar een betonnen wegdek van 3,3 miljoen kilo op zijn plaats gereden. Dat gebeurt met 20 speciale transportwagens en moet zeer nauwkeurig gebeuren. Het dek vormt straks het dak van het verdiepte deel van de Wipperderlaan. Maassluis zet in op de bouw van een nieuwe Olympiahal aan de Rozenlaan. De gemeente en betrokken sportclubs hebben een voorkeur voor een plan waarbij ook het hoofdveld van Excelsior Maassluis wordt gedraaid. De nieuwe hal wordt groter dan de huidige en moet ruimte bieden aan meerdere sportverenigingen. Het plan kost naar schatting 27 miljoen euro. Er is al 10 miljoen euro beschikbaar, waardoor er nog 17 miljoen euro extra nodig is. De komende tijd worden ook subsidiemogelijkheden onderzocht. De gemeenteraad neemt naar verwachting nog dit jaar een besluit over het project. Kort nieuws, de hockeyers van HV Westland willen na hun degradatie zo snel mogelijk terug naar de tweede klasse. De ploeg eindigde vorig seizoen als voorlaatste en speelt daardoor nu een niveau lager. Trainer Vincent Dekker vindt dat zijn jonge team inmiddels meer ervaring heeft en klaar is om zelf vaker het spel te bepalen. De selectie is deze zomer bijna helemaal bij elkaar gebleven. Promotie behoort volgens de trainer tot de mogelijkheden, maar hij wil die doelstelling samen met zijn spelers bepalen. Westland begint de competitie thuis tegen Waalwijk, dat volgens Dekker direct een stevige tegenstander is. Het weer, de bewolking overheerst op veel plaatsen en soms valt er uit het wolkendek wat lichte regen of motregen. Vanmiddag is het vaker droog en laat zelfs de zon zich af en toe zien. Het is zeker niet koud, met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Morgen een onstuimige dag, met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Daarbij zijn windvlagen tot 90 km per uur mogelijk. Verder trekt dan een gebied met buiige regen van noordwest naar zuidoost over ons land.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De

De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch. Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijdens de lunch zijn we er. Op de

0: Dit is de WOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Kwinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij hun thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na Kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Games and match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien in het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
9: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: WOS.nl. En wie weet, gooi jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
2: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. Automobilisten rond de Wipperderlaan moeten vanaf vanavond rekening houden met flinke verkeershinder. De Wateringveldse weg tussen de Wipperderlaan en de rotonde bij Rinieuwi gaat om 8 uur dicht. Morgenavond om 8 uur wordt ook de Wipperderlaan zelf afgesloten. Beide wegen gaan maandagochtend om 4 uur weer open. De afsluitingen zijn nodig voor een grote operatie bij de kruising met de Westlandroute. Zaterdag wordt daar een betonnen wegdek van 3,3 miljoen kilo op zijn plaats gereden. Dat gebeurt met 20 speciale transportwagens en moet zeer nauwkeurig gebeuren. Het dek vormt straks het dak van het verdiepte deel van de Wipperderlaan. Maassluis zet in op de bouw van een nieuwe Olympiahal aan de Rozenlaan. De gemeente en betrokken sportclubs hebben een voorkeur voor een plan waarbij ook het hoofdveld van Excelsior Maassluis wordt gedraaid. De nieuwe hal wordt groter dan de huidige en moet ruimte bieden aan meerdere sportverenigingen. Het plan kost naar schatting 27 miljoen euro. Er is al 10 miljoen euro beschikbaar, waardoor er nog 17 miljoen euro extra nodig is. De komende tijd worden ook subsidiemogelijkheden onderzocht. De gemeenteraad neemt naar verwachting nog dit jaar een besluit over het project. Kort nieuws, de hockeyers van HV Westland willen na hun degradatie zo snel mogelijk terug naar de tweede klasse. De ploeg eindigde vorig seizoen als voorlaatste en speelt daardoor nu een niveau lager. Trainer Vincent Dekker vindt dat zijn jonge team inmiddels meer ervaring heeft en klaar is om zelf vaker het spel te bepalen. De selectie is deze zomer bijna helemaal bij elkaar gebleven. Promotie behoort volgens de trainer tot de mogelijkheden, maar hij wil die doelstelling samen met zijn spelers bepalen. Westland begint de competitie thuis tegen Waalwijk, dat volgens Dekker direct een stevige tegenstander is. Het weer, de bewolking overheerst op veel plaatsen en soms valt er uit het wolkendek wat lichte regen of motregen. Vanmiddag is het vaker droog en laat zelfs de zon zich af en toe zien. Het is zeker niet koud, met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Morgen een onstuimige dag, met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Daarbij zijn windvlagen tot 90 km per uur mogelijk. Verder trekt dan een gebied met buiige regen van noordwest naar zuidoost over ons land.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar Jeroen K.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: James and Matt.
7: And it's another big upset in the men's draw. 6-4, 7-2.

0: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
3: Dit is de WOS.
2: Thuis, op je werk en in de auto.

0: mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De gemeente Westland voelt zich gepasseerd bij het opstellen van de nieuwe tuinbouwvisie van de provincie Zuid-Holland. Volgens Westland is de gemeente nauwelijks inhoudelijk betrokken geweest. De gemeente wil daarom dat de provincie de visie eerst verder uitwerkt en daarbij de tuinbouwsector en andere betrokken partijen beter betrekt. Westland vindt ook dat de visie te weinig recht doet aan het belang en de kracht van de tuinbouwcluster. Zo zou er te weinig onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van tuinbouw. Volgens burgemeester Bouke Arends kan de visie daarom nog niet worden vastgesteld. De vervanging van de Koepaardbrug in Maassluis is een stap dichterbij. De gemeente heeft gisteren een overeenkomst getekend met bouwteam Repontis. Dat team gaat de bouw van de nieuwe brug voorbereiden en uitvoeren. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in het derde kwartaal van 2028. De huidige Koepaardbrug is 70 jaar oud en verkeert in slechte staat. Sinds 2023 mag zwaar vrachtverkeer er maar beperkt overheen. Renovatie bleek niet haalbaar, waardoor de brug volledig wordt vervangen. De gemeente maakt later meer bekend over de gevolgen voor het verkeer. Sportnieuws, wielrenner Menno Huizing uit Wateringen doet mee aan het WK wielrennen in Montreal. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de 22-jarige renner geselecteerd voor de wegwedstrijd op zondag 27 september. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse ploeg. Voor Huizing wordt het zijn tweede WK. Vorig jaar

0: werd hij op het laatste moment opgeroepen voor het wereldkampioenschap in Rwanda. Daar eindigde hij als 17e. Het weer vandaag waait het stevig. Windkracht 4 of 5 in het binnenland tot windkracht 7 aan de kust. Daarbij zijn aan de kust ook zware windstoten mogelijk. Het is overwegend droog, maar aan het begin van de middag kan het wat regenen. Het wordt niet warmer dan zo'n 20 graden. Vanavond neemt de wind af. Morgen wordt het zo'n 19 tot 21 graden met wolken en zon.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: de VOS Ochtendshow. Welkom. De VOS Ochtendshow.
1: Op de VOS.
0: De VOS Ochtendshow. Met de meeste muziek.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van

0: van Holland, Emma Sluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
4: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
2: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vraag je tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De gemeente Westland voelt zich gepasseerd bij het opstellen van de nieuwe tuinbouwvisie van de provincie Zuid-Holland. Volgens Westland is de gemeente nauwelijks inhoudelijk betrokken geweest. De gemeente wil daarom dat de provincie de visie eerst verder uitwerkt en daarbij de tuinbouwsector en andere betrokken partijen beter betrekt. Westland vindt ook dat de visie te weinig recht doet aan het belang en de kracht van de tuinbouwcluster. Zo zou er te weinig onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van tuinbouw. Volgens burgemeester Bouke Arends kan de visie daarom nog niet worden vastgesteld. De vervanging van de Koepaardbrug in Maassluis is een stap dichterbij. De gemeente heeft gisteren een overeenkomst getekend met bouwteam Repontis. Dat team gaat de bouw van de nieuwe brug voorbereiden en uitvoeren. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in het derde kwartaal van 2028. De huidige Koepaardbrug is 70 jaar oud en verkeert in slechte staat. Sinds 2023 mag zwaar vrachtverkeer er maar beperkt overheen. Renovatie bleek niet haalbaar, waardoor de brug volledig wordt vervangen. De gemeente maakt later meer bekend over de gevolgen voor het verkeer. Sportnieuws, wielrenner Menno Huizingert-Wateringen doet mee aan het WK wielrennen in Montreal. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de 22-jarige renner geselecteerd voor de wegwedstrijd op zondag 27 september. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse ploeg. Voor Huizing wordt het zijn tweede WK. Vorig jaar werd hij op het laatste moment opgeroepen voor het wereldkampioenschap in Rwanda. Daar eindigde hij als 17e. Het weer. Vandaag waait het stevig. Windkracht 4 of 5 in het binnenland tot windkracht 7 aan de kust. Daarbij zijn aan de kust ook zware windstoten mogelijk. Het is overwegend droog, maar aan het begin van de middag kan het wat regenen. Het wordt niet warmer dan zo'n 20 graden. Vanavond neemt de wind af. Morgen wordt het zo'n 19 tot 21 graden met wolken en zon.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.

Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat. Tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor

0: doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als een bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.
3: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Schuif maar aan. Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox. De lekkere track. En je hoort elke dag de prangende lunchvraag. Heb je ook zo'n lastige vraag? Mail hem door naar jeroenk@wos.nl. En wie weet, hoor jij het antwoord tijdens de lunch. Wat heb jij nou op je boterham? De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De gemeente Westland voelt zich gepasseerd bij het opstellen van de nieuwe tuinbouwvisie van de provincie Zuid-Holland. Volgens Westland is de gemeente nauwelijks inhoudelijk betrokken geweest. De gemeente wil daarom dat de provincie de visie eerst verder uitwerkt en daarbij de tuinbouwsector en andere betrokken partijen beter betrekt. Westland vindt ook dat de visie te weinig recht doet aan het belang en de kracht van de tuinbouwcluster. Zo zou er te weinig onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van tuinbouw. Volgens burgemeester Bouke Arends kan de visie daarom nog niet worden vastgesteld. De vervanging van de Koepaardbrug in Maassluizen is een stap dichterbij. De gemeente heeft gisteren een overeenkomst getekend met bouwteam Repontis. Dat team gaat de bouw van de nieuwe brug voorbereiden en uitvoeren. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in het derde kwartaal van 2028. De huidige Koepaardbrug is 70 jaar oud en verkeert in slechte staat. Sinds 2023 mag zwaar vrachtverkeer er maar beperkt overheen. Renovatie bleek niet haalbaar, waardoor de brug volledig wordt vervangen. De gemeente maakt later meer bekend over de gevolgen voor het verkeer. Sportnieuws, wielrenner Menno Huizing uit Wateringen doet mee aan het WK wielrennen in Montreal. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de 22-jarige renner geselecteerd voor de wegwedstrijd op zondag 27 september. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse ploeg. Voor Huizing wordt het zijn tweede WK. Vorig jaar werd hij op het laatste moment opgeroepen voor het wereldkampioenschap in Rwanda. Daar eindigde hij als 17e. Het weer vandaag waait het stevig. Windkracht 4 of 5 in het binnenland tot windkracht 7 aan de kust. Daarbij zijn aan de kust ook zware windstoten mogelijk. Het is overwegend droog, maar aan het begin van de middag kan het wat regenen. Het wordt niet warmer dan zo'n 20 graden. Vanavond neemt de wind af. Morgen wordt het zo'n 19 tot 21 graden met wolken en zon.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl.

0: en in de WOS-app.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: In je regio.

0: het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een

0: aan. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zet er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek...

0: muziek, theater en beeldende kunst. Met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris hoorde je hier op de radio bij de WOS.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik die bammetjes gewoon weer uit. En is dat muzikale beleg ook weer in uitstekende vorm aanwezig, hoor. Ja, want op vrijdag smaakt het dan nog altijd net even een tandje lekkerder. Ook een tandje vetter natuurlijk, hè? Een beetje een vette bekfrituur vrijdag. Maar op je boterham vandaag, vrienden, vriendinnen. Nou, en smeer ze maar uit. Hoor je zo meteen Natasha Benningfield met These Words. Ook Joe Miles komt eraan met music. En eerst is het podium voor Davina Michel. Dit is Skyward. Smakelijk eten.

Het muzikale beleg voor op je boterham was dat. Je hoorde Davina, John en dit was Natasha. Ja, een leuk triootje zo. Davina, John en Natasha zou prima door kunnen voor een triobeentje, toch? Goed, maandag iets na 12:30, een vers lupaatje hier op deze zender. Zo'n lekker lunchpakketje. Je krijgt dat gewoon weer voorgeschoteld na het weekend. En nu, Kensington, dit is Stay.

Vanessa Paradis en Be My Baby hoor je hier op de WOS. Zometeen nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. En zometeen hier het nieuws van 1.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Met Max en Andy Grammer zometeen naar James Arthur.

0: Max en Andy Grammer hoorde je bij de WOS. The Thing I Love en James Arthur daarvoor. Say You Won't Let Go. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: 1 uur geweest en van harte welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze vrijdag, zo vlak voor het weekend, praat ik je bij zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Na 5 jaar afwezigheid keerde de Trekkertrek in 2023 terug in Schipluiden. Inmiddels staat de 3e editie van de Trekkertrek Midden-Delfland voor de deur. En morgen worden zeker 100 trekkers en duizenden bezoekers verwacht. Ja, je leest daar meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 13:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze fijne zender. Ja, verder in dit programma natuurlijk nog de muzikale parel uit de catacombe. Stoffen we er straks weer eentje af en hoor je dit uur muziek van onder andere Taylor Swift. James Morrison komt eraan en eerst is het podium voor Sheryl Crow.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.
0: Niet te verwarren met Sheryl uit Gooise Vrouwen.
2: This ain't no disco.

Ophelia. Taylor Swift was dat hier op de WOS. The Fate of Ophelia. Op deze vrijdagmiddag. 4 september op de kalender inmiddels. Ja, dat betekent dat het nog maar 3 nachtjes slapen is. En dan is het weekend voorbij. En normaal gesproken vind ik dat altijd erg. Want dan is het weekend voorbij en dan moeten we weer werken. Maar nee, dit is een ander weekend dan anders. Ik heb er nu zin in dat het weekend voorbij is. Want aanstaande maandag gaat het gebeuren. De gloednieuwe ochtendshow. Wakker met Tim en Luc gaat dan van start hier om 7 uur in de ochtend. En iedere maandag tot en met vrijdag hoor je Tim en Luc van 7 tot 10 bij de WOS. Je ziet ze trouwens ook bij de WOS op tv. We hebben een hele afdeling schminken geregeld. De afdeling VVV, die gaat overuren draaien. Dat valt er mee, hebben die jongens niet nodig. Maar nee, vanaf maandag gaat het gebeuren met natuurlijk veel live muziek. Die jongens die nemen af en toe eens een DJ-setje mee. Er komt dus nieuw talent de studio in. Gaan de regio in. We praten je bij. Het laatste nieuws komt eraan. En natuurlijk alle andere zaken die de revue gaan passeren. Ik kan dat allemaal op gaan noemen. Maar laat de jongens je gewoon verrassen. Vanaf maandag laat ze kennis maken met je. En dan maak jij ook kennis met de 2 nieuwe jongens hier in de ochtend. Tim en Luc, ze maken je wakker vanaf aanstaande maandagochtend. Hier natuurlijk bij de WOS. Zin in? Ja, komt eraan. Lekker. Wat er ook

0: Just Around the Corner van Cock Robin was dat hier bij de WOS. Met in het komend half uur natuurlijk nog veel meer lekkers op de radio. Ja, zo duiken we de catacomben nog in voor de lekkere track. En die gaat ons terugbrengen naar het einde van de jaren 60 zometeen. Dus je mag wel behoorlijk stofdoekje alvast paraat hebben. Verder hoor je ook muziek van De Kast. In de Wolken komt eraan. En ook Somber onderweg met Homewrecker na het WOS nieuws.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Onder het knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij de kitesurftocht Hoek tot Helder is ruim 420.000 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen donderdag in Hoek van Holland aan de tocht van 130 kilometer naar Den Helder. Slechts 16 deelnemers haalden de finish niet. Volgens de organisatie waren de omstandigheden uitzonderlijk goed en was het de warmste editie tot nu toe. Het opgehaalde geld gaat volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Bewoners van Schanseiland in Maassluis en de organisatie van de Furiade gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Burgemeester Jack de Vries heeft beide partijen bij elkaar gebracht nadat een conflict over het stadsfeest in de media was gekomen. Bewoners klagen onder meer over de bereikbaarheid van hun woningen en vinden dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. De organisatie wil maatregelen nemen en denkt bijvoorbeeld aan een speciaal toegangspasje voor bewoners. Het gesprek is donderdag 10 september. Honderden vissen zijn gestorven in waterberging De Wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland zat er te weinig zuurstof in het water. De waterberging was vanwege de droogte gevuld met zoet water om uitdroging van dijken tegen te gaan. Daarbij kwamen gras en planten onder water te staan. Die gingen rotten en onttrokken zuurstof aan het water. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. Volgens Delfland is de ontstaande stank niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan nog het weer. Het is vandaag grijs met veel regen. En verder is het een temperatuur van zo'n 21 graden buiten. Dat zal het ook vannacht blijven. Het koelt namelijk af naar zo'n 19 graden. En ook morgen hebben we te maken met diezelfde temperatuur. Dan ook zo'n 20 graden, maar wel met veel meer zon dan vandaag. En blijft het ook nog eens droog. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Homewrecker Somber hoorde je op de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio.
1: De WOS lunch. Lekkere
0: trek. En natuurlijk is het weer de hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. Want ja, bij de BOS worden kosten nog moeite gespaard. Zo simpel is het. En iedere werkdag gaan we zo saampies iets na 1:30 de catacombe in voor zo'n muzikale parel. En dat is natuurlijk vandaag ook niet anders. En brengt ons terug naar 1968. Het brengt ons bij Linda Lindell en What a Man.

De WOS thuis in jouw regio. Sia, Never Give Up was dat. En daarvoor What a Man van Linda Lindell hier op deze vrijdagmiddag. Maandag iets na 13:30 natuurlijk weer samen de catacombe in voor zo'n lekkere track, zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie? Laat maar weten. Radio@wos.nl. De WOS-app kun je ervoor gebruiken. Of stuur een berichtje via de tip-ons-knop via wos.nl.

Zugaro en Baila was dat hier. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Hoor je zometeen veel meer muziek in jouw regio voorbij komen. En natuurlijk het laatste nieuws wat voorgeschoteld wordt. Dat laatste nieuws zie je vanavond ook om 6 uur bij de WOS op tv. 24/7 via WOS.nl en in de WOS-app. Schrik een lekker bakkie in onder het genot van Rosalind. Zometeen ook Stretch komt eraan. Dat is altijd goed om een beetje vrijdagmiddag oefeningen te doen. En ook Diana Ross, Justin Timberlake en Adele hoor je zometeen. Ik zou zeggen, maak er een ontzettend lekker weekend van. En als dit niet meer smaakt, heel graag tot aanstaande maandag tussen de middag. En zet die wekker maandagochtend om 7 uur hè, voor die gloednieuwe ochtendshow. Wakker met Tim en Luc.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS.
1: Verkoelende hits.
2: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij de kitesurftocht Hoek tot Helder is ruim 420.000 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen donderdag in Hoek van Holland aan de tocht van 130 kilometer naar Den Helder. Slechts 16 deelnemers haalden de finish niet. Volgens de organisatie waren de omstandigheden uitzonderlijk goed en was het de warmste editie tot nu toe. Het opgehaalde geld gaat volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Bewoners van Schanseiland in Maassluis en de organisatie van de Furiade gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Burgemeester Jack de Vries heeft beide partijen bij elkaar gebracht nadat een conflict over het stadsfeest in de media was gekomen. Bewoners klagen onder meer over de bereikbaarheid van hun woningen en vinden dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. De organisatie wil maatregelen nemen en denkt bijvoorbeeld aan een speciaal toegangspasje voor bewoners. Het gesprek is donderdag 10 september. Honderden vissen zijn gestorven in waterberging De Wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland zat er te weinig zuurstof in het water. De waterberging was vanwege de droogte gevuld met zoet water om uitdroging van dijken tegen te gaan. Daarbij kwamen gras en planten onder water te staan. Die gingen rotten en onttrokken zuurstof aan het water. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. Volgens Delfland is de ontstaande stank niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan nog het weer. Het is vandaag grijs met veel regen. En verder is het een temperatuur van zo'n 21 graden buiten. Dat zal het ook vannacht blijven. Het koelt namelijk af naar zo'n 19 graden. En ook morgen hebben we te maken met diezelfde temperatuur. Dan ook zo'n 20 graden, maar wel met veel meer zon dan vandaag. En blijft het ook nog eens droog. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris.

0: Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog, en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon, en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenka@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij de kitesurftocht Hoek tot Helder is ruim 420.000 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen donderdag in Hoek van Holland aan de tocht van 130 kilometer naar Den Helder. Slechts 16 deelnemers haalden de finish niet. Volgens de organisatie waren de omstandigheden uitzonderlijk goed en was het de warmste editie tot nu toe. Het opgehaalde geld gaat volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Bewoners van Schanseiland in Maassluis en de organisatie van de Furiade gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Burgemeester Jack de Vries heeft beide partijen bij elkaar gebracht nadat een conflict over het stadsfeest in de media was gekomen. Bewoners klagen onder meer over de bereikbaarheid van hun woningen en vinden dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. De organisatie wil maatregelen nemen en denkt bijvoorbeeld aan een speciaal toegangspasje voor bewoners. Het gesprek is donderdag 10 september. Honderden vissen zijn gestorven in waterberging De Wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland zat er te weinig zuurstof in het water. De waterberging was vanwege de droogte gevuld met zoet water om uitdroging van dijken tegen te gaan. Daarbij kwamen gras en planten onder water te staan. Die gingen rotten en onttrokken zuurstof aan het water. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. Volgens Delfland is de ontstaande stank niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan nog het weer. Het is vandaag grijs met veel regen. En verder is het een temperatuur van zo'n 21 graden buiten. Dat zal het ook vannacht blijven. Het koelt namelijk af naar zo'n 19 graden. En ook morgen hebben we te maken met diezelfde temperatuur. Dan ook zo'n 20 graden, maar wel met veel meer zon dan vandaag. En blijft het ook nog eens droog. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio.
4: De WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Erik.

Alweer vrijdagmiddag, 4 uur geweest. Ik wilde eigenlijk starten met Riders on the Storm. Dat was een beetje meer gerelateerd aan het weer, maar die vond ik eigenlijk te rustig om mee af te trappen. En zodoende kozen we voor deze gouden ouwe uit 1980 van de Romantics. Gezellig hoor, die 4e september. We doen hem weer tot aan de klok van 6 uur. Goedemiddag.

0: Nou, als jij dat nou ook een beetje hebt, thanks God is Friday, dan zit je in ieder geval op de goede golflengte. En dat hoop ik je te houden tot aan de klok van 6 uur.
1: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
0: Ik hoor je denken, alweer een gouden ouwe. Nee, het is eigenlijk maar een heel klein tipje van de sluier die we voor de volgende plaat eigenlijk gaan draaien. Want Anne was natuurlijk het origineel, ook alweer uit de jaren 80 van Clouseau. Maar op dit moment de beste zangers en Busy, die wisten toch een uitvoering te maken.

En weg is die, zegt. Nou ja, op dit moment natuurlijk razend populair. En dat zou best wel eens een hele grote hit kunnen gaan worden. En nou ja, die gaan we ook af en toe draaien natuurlijk. De toekomstige hits in zo'n weekend, die kun je zeker verwachten. En dit was er een hele grote.

De eerste klap was een daalder waard ook voor Hathaway. Dat was volgens mij ook gelijk zijn grootste hit. Die scoorde What Is Love. Ik heb trouwens even het briefje van deze vrijdagmiddag voor mijn neus. Best wel een gevulde aflevering van Zo Weekend, zou je kunnen stellen. We gaan zo dadelijk eens even horen wat er zoal gaat gebeuren bij WPC Nederland 3 het komend seizoen. We gaan praten met Ronald Brugling. We hebben ook weer sport in de regio, ook weer present. En natuurlijk het weer. Ja, wat zal dat gaan doen de komende tijd? Ook allemaal aan de beurt in het eerste uur Zo Weekend.

0: En dat was hem natuurlijk even tot hiertoe, de Kingdom of Fear. Ik had het al verteld, we gingen natuurlijk even schakelen zo kwart over vier naar Wateringen. Want binnenkort, ja, volgende week eigenlijk al, dan gaat het weer gebeuren in Wateringen. De opening van een nieuw seizoen bij WPC Nederland 3. En we hebben op dit moment Ronald Bruggeling aan de telefoon, die weet er altijd van. Ronald, goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik.
0: Tijd geleden joh, de zomerstop, hij zit er weer op hè?
1: Ja, de zomerstop zit er weer op inderdaad. En, maar we gaan wel weer lekker beginnen.
0: Ja, jullie moeten de schoudertjes er weer onder gaan zetten. Maar ik denk dat jullie dat graag doen.
1: Ja, zeker. En we hebben in de zomervakantie niet stilgezeten. De techniek is druk bezig geweest met allerlei upgrades en allerlei aanpassingen. Nou, daar weten jullie bij de WLS alles van volgens mij.
0: Ja, die technici die heb je wel nodig om het een en ander natuurlijk weer flitsend te krijgen.
1: Ja, precies. Dus we hebben wel een paar leuke vernieuwingen in de zaal. En dan gaan we dan met het openingsweekend gaan we dat eens even uitproberen allemaal.
0: Wat zijn dan bijvoorbeeld de vernieuwingen? Nieuwe boksen of zoiets dergelijks? Iets met het licht?
1: Ja, inderdaad, het licht is opnieuw ingericht in de zaal. En we hebben nu een mooi LED-scherm aan de achterkant van de wand hangen. Die bij de WOS vandaan komt trouwens. Dus die gaan we ook inzetten om voortaan een soort van beelden. En sommige bands die hebben ook hele videobewerkingen en zo. Die kunnen we dan in de zaal tonen.
0: Kijk, het wordt er echt helemaal steeds flitsender bij jullie.
1: Ja, het wordt steeds flitsender inderdaad. Ja, het vergt wat tijd en wat energie, maar stapje voor stapje gaan we steeds. Het wordt ook gewoon steeds een serieuzer popcentrum.
0: En worden jullie dan wel een beetje zenuwachtig, hè? Want het zijn natuurlijk nou nog maar een paar dagen dat aftellen. En dan volgende week vrijdag gaan jullie er van start, hè?
1: Ja, dan gaan we van start. En worden we niet per se zenuwachtig van. Hoor. Volgens mij zijn we wel goed voorbereid.
0: Wat staat de bezoeker dan te wachten volgende week vrijdag bijvoorbeeld?
1: Ja, precies. Dus volgende week hebben we in principe ons openingsfeest. Dus vrijdag 11 september is de officiële opening van het nieuwe seizoen van Nederland 3. En dan staan we ook met drie Westlandse bands op het programma. Dus Oversize, dat is een band die al heel lang meegaat in het Westland. Full, een vrij nieuwe band. Een nieuwe band van frontman Wesley Visser. En No Animals, dat is ook een nieuwe band van Anton van Blues aan Zee. Dus ja, we hebben eigenlijk het hele scala op de vrijdag staan. En dan gaan we zaterdag door met juist twee hele jonge bands. Dus Time of Your Life. Die treden tegenwoordig overal een beetje op in het Westland. Hele jonge gasten en dames. Echt een heel leuk bandje. En de band Offshore. Dat is ook een hele jonge band. Allemaal jonge gasten. Rond 18, 19. En dan sluiten we af met de Nirvana Tribute Band. Ja, en dat alles samen, dat moet dus onze opening inleiden van het nieuwe seizoen.
0: Nou, als ik je zo die naam hoor vertellen, dan weet ik al zeker dat gaat al een topweekend worden. Mochten er mensen willen komen, kan dat nog?
1: Ja, zeker. Het is geen gratis toegang. Dus mensen hoeven geen kaartjes te kopen. En ik denk wel dat ze...

0: dat het druk gaat worden inderdaad. En ja, mensen moeten gewoon lekker komen.
1: En hoe laat gaat die deur dan open en zo?
0: Ja, dat is inderdaad wel een goeie, want we gaan nieuwe tijden hanteren in het nieuwe seizoen. We gaan voortaan op alle avonden, dus zowel vrijdag als zaterdag, gaan we om 8:30 open en 9:00 begint het programma. En voorheen was dat altijd een half uurtje later. Dus we gaan de tijden iets naar voren halen, eigenlijk in lijn met andere poppodia's in Nederland.
1: Dus gewoon een langere avondplezier?
0: Nou, we zijn nog steeds al tot 1:00 open. Ja, dus eigenlijk is het inderdaad op de vrijdag wordt het iets langer, maar normaal gesproken op de zaterdag waren we tot 2:00 open, maar dan zijn we nu ook tot 1:00 open. Dus ja, we schrijven gewoon alles iets hier naar voren.
1: En voor de rest in september nog briljantjes ertussen waarvan je zegt van die wil ik nog wel even onder de aandacht brengen.
0: Ja hoor, we hebben de vrijdag 18 september hebben we een bluesavond met de lokale band Wooden Paul. Dus ja, dat kennen de meeste mensen wel. En vrijdag 15 september hebben we een metalavond met Dance with Dragons en Sea of Consciousness. En dan zaterdag 26 september hebben we een Lenny Kravitz tributeband staan. Ja, die draaien mee in alle grote tributefestivals die momenteel helemaal populair zijn in Nederland. Dus dat is gewoon een hele goede band. Dus als je daar fan van bent, kom zeker kijken. En in support staat Electric Rhino. En dat is weer een lokaal bandje die uit Westland komen. En die spelen een beetje Van Halen en zulke soort genre muziek. Dus ja, weer heel divers.
1: Nou, ik denk in ieder geval, de popliefhebber die komt zeker weer aan zijn trekken de komende maand. Ik denk wel de hele winter, want je moet ons wel een beetje op de hoogte houden natuurlijk.
0: Ja, je mag altijd bellen, Erik. En ja, iedereen kan natuurlijk ook zelf op onze website kijken, www.nederland33uitgegeven.nl. En daar kun je al het programma al vinden. Tot en met december staan er wel even kort dingen op. Maar we zijn nu heel druk bezig om alles te vullen en alles online te krijgen. En dan kunnen mensen kaartje kopen.
1: Ja, voor de optredens waar die wel voor nodig zijn, ja toch?
0: Zeker, ja.
1: Hey, Ronald, veel succes. Volgende week een gezellig weekend. En we gaan je spreken.
0: Is goed. Jij ook succes met het programma. Hoi.
1: Hey, bedankt. Hoi.
0: Hoi. Zo, de vrijdagmiddagshow. Zo, weekend.

0: zeg, morgen, lekker wijf.
1: Morgen.
0: Van wie ben jij er een?
1: Zie ik je zo nog even.
0: En zij zei...
2: Ik kom uit Den Haag. En jij zei heel snel een beetje rustig tegen.

Paraplu en zo'n koekje erbij. Wat denk je nou, ken jij niet? Ik weet niet wie jij bent, toch? Zomaar dingen tegen mij roepen. In plaats van dat je gewoon even tegen me zegt... Joh, hallo, jonge dame, ken jou niet? Dit is mijn naam, gewoon gezellig. Nee, gelijk. Lekker wijf, mokkel, dit, dat, zus, zo. Wie de k*** denk je wel niet dat je bent? Gek!

op nummer 1 gestaan. Ik ben heel benieuwd wat het in Nederland zal gaan doen, maar toch wel lekker. Chosen Texas, zo heet het nummer. Hou er een beetje in de gaten. Ella Landley. En dat op de vrijdagmiddag om 16:30. Als ik zo even de klok een beetje terugzet naar vorige week vrijdag, toen zaten we eigenlijk midden in Naaldwijk met de locatieuitzending. Dat was ook hartstikke leuk. En ook allerlei artiesten toen natuurlijk op het podium. En met name de Nederlandse hits, die waren toen best wel gezellig. Hadden we volgens mij nog niet gehad. Dus vooruit ook maar even één. Diego Warner.

0: van de bühne. Pak je luchtgitaar voor Stage. Vrijdagavond van 8 tot 10 met Kees Visser op W.O.S. W.O.S. Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij de kitesurftocht Hoek tot Helder is ruim 420.000 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen donderdag in Hoek van Holland aan de tocht van 130 kilometer naar Den Helder. Slechts 16 deelnemers haalden de finish niet. Volgens de organisatie waren de omstandigheden uitzonderlijk goed en was het de warmste editie tot nu toe. Het opgehaalde geld gaat volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Bewoners van Schanseiland in Maassluis en de organisatie van de Furiade gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Burgemeester Jack de Vries heeft beide partijen bij elkaar gebracht nadat een conflict over het stadsfeest in de media was gekomen. Bewoners klagen onder meer over de bereikbaarheid van hun woningen en vinden dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. De organisatie wil maatregelen nemen en denkt bijvoorbeeld aan een speciaal toegangspasje voor bewoners. Het gesprek is donderdag 10 september. Honderden vissen zijn gestorven in waterberging De Wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland zat er te weinig zuurstof in het water. De waterberging was vanwege de droogte gevuld met zoet water om uitdroging van dijken tegen te gaan. Daarbij kwamen gras en planten onder water te staan. Die gingen rotten en onttrokken zuurstof aan het water. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. Volgens Delfland is de ontstaande stank niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan nog het weer. Het is vandaag grijs met veel regen. En verder is het een temperatuur van zo'n 21 graden buiten. Dat zal het ook vannacht blijven. Het koelt namelijk af naar zo'n 19 graden. En ook morgen hebben we te maken met diezelfde temperatuur. Dan ook zo'n 20 graden, maar wel met veel meer zon dan vandaag. En blijft het ook nog eens droog. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Thuis.

0: En dat was hem natuurlijk. Think of me, je hoorde David Guetta.
1: Zo, sport in de regio.
0: Gezellig hoor, de eerste aflevering van het Sport in de Regio gebeurde natuurlijk met Stefan van der Meer. Ja, Stefan, welkom in de nieuwe studio.
2: Ja, dankjewel. Ja, ik moet het zeggen, ik sta hier voor het eerst achter de microfoon in deze nieuwe studio. Het voelt nieuw, maar ook wel vertrouwd.
0: Nou ja, dat is toch eigenlijk een beetje de bedoeling, hè? Het moet wel het vertrouwde WOS-geluid zijn wat we naar buiten brengen. Ja, dat het dan allemaal een beetje nieuw is met knopjes en dingetjes. Ja, dat komt allemaal wel goed.
2: Even tussendoor. Weten alle luisteraars wel dat wij in de nieuwe studio zitten en waar het is?
0: We krijgen binnenkort een open dag en op alle socials van de WOS wordt dat uitgedragen. Dus dan mogen ze allemaal komen kijken.
2: Ja, 12 september is dat, hè, van 1 tot 4. Dus ik roep iedereen op om te komen kijken. We hebben ook tijdens de radio-uitzending van WOS Sport kun je ook een kijkje nemen. Dus het is denk ik hartstikke leuk.
0: Nou, ik hoop dat het dit weer is, want dan worden de mensen automatisch gestuurd naar dit soort dingen.
2: Ja, absoluut.
0: Je wil niet dat het dan 30 graden is natuurlijk, hè?
2: Nou ja, ja. Hey, 30 graden of niet, het is prima te doen, denk ik.
0: Het is sowieso leuk om een beetje kennis te maken met het nieuwe WOS-gebeuren, ja toch?
2: Zeker.
0: Hey, natuurlijk een paar weken geleden, die droogte. Marco die zat in de war over de velden en al dat soort dingen meer. Maar er gaat toch wel gebeuren, hè?
2: Ja, nou ja, we zijn eigenlijk feitelijk al een week bezig, hè, met voetballen.
0: Kijk.
2: Vorige week is het, nou ja, eigenlijk al 3 weken geleden is Excelsior Maassluis al begonnen. Vorige week zijn we met WOS Sport ook begonnen. Toen begonnen ook Westlandia en FC Schravenzanden.
0: Daar hadden wij het nog over gehad. Toen stonden we natuurlijk in de regio, in Naaldwijk. Had ik jou nog uitgenodigd, maar ja, je kan je eigenlijk niet in tweeën spitsen natuurlijk. Hè?
2: Nee, het was ook aardig nat, hè, volgens mij.
0: In onze tent viel het mee.
2: Oh, van jullie tent viel het mee. Nee, vorige week zijn we dus echt begonnen toen met alleen een zaterdaguitzending van WOS Sport. Nu is het september en de zomerstop is nu dus ook echt voorbij. En alle sporten die beginnen eigenlijk weer. Dus we hebben ook op zondag een uitzending. We hebben aardig wat live voetbal. Excelsior Maassluis tegen Noordwijk. Die zijn dus al 3 weken onderweg. Hebben 1 keer gewonnen, 1 keer verloren en 1 keer gelijk. Dat houdt mooi stand. FC Schravenzanden die speelt morgen tegen HBS thuis. En Westlandia die speelt thuis tegen Scheveningen. Dat wat betreft het regio voetbal. De lagere teams die spelen ook, maar die spelen dan in de districtsbeker. Dus hun competitie begint eigenlijk pas over 2 weken. Verder hebben we dit weekend ook live korfbal. Dat is leuk, want dat is Valto tegen Ondo in de ereklasse op het veld. Dat is dus De Lier tegen Schravenzanden. En het is best bijzonder dat die twee clubs tegen elkaar op dit niveau spelen. Valto speelde de laatste jaren al wel op het hoogste niveau. Ondo die is vorig jaar gepromoveerd voor het eerst in de clubhistorie naar het hoogste niveau. En gelijk de eerste wedstrijd die ze spelen is tegen de regioploeg Valto. Ja, ik denk dat het een heel mooi affiche is. Uiteraard ook bij ons live op de radio. En ook zondag hebben we live sport hockey. HV Westland tegen Waalwijk. Dit gaat dan weer over een ploeg die is gedegradeerd. De mannen van HV Westland die

0: speelde vorig jaar nog in de tweede klasse en die zitten nu in de derde klasse. Doel is wel om bovenin mee te doen, want ze vinden zichzelf wel tweede klasse waardig. Die eerste wedstrijd dus tegen Waalwijk, ook live bij ons op de radio. Waalwijk schijnt wel een ploeg te zijn om rekening mee te houden.
1: Nou, als je dat zo hoort, zegt, dan onze collega's van Sport, die zitten er weer helemaal in.
0: Zeker.
1: Je mag het meebeleven natuurlijk op de zaterdag. Ook alweer op de zondag?
0: Ook op zondag, zoals ik gezegd heb, ja.
1: Helemaal goed. Stefan, bedankt.
0: Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Hoi, hoi.

Kon hem wel waarderen, de nieuwe van Rondé en zodoende even de gast in zo'n weekend. Oh my god, we draaien er nog één. Marco is inmiddels ook gearriveerd, dus ja, we gaan eens horen hoe het dan zo dadelijk gaat worden met het weer. Maar eerst nog even dit. Terug naar de jaren 80. Toen hadden we nog een hitparade hier bij de WOS en daar heeft hij op één gestaan. Dat weet ik nog. Ja. Edwin Collins.

0: mij geen rij van hits van Edwin Collins vragen. Ik zou niet verder komen als dit, maar dit kon ik dan altijd wel waarderen. A Girl Like You.
1: Het WOS Weekend Weerbericht met Marco Schreegharders.
0: En natuurlijk, het is er ongeveer 5:10 op de vrijdagmiddag. En dan gaan we ons eens even bezighouden met de temperaturen. Hebben we Marco te gast. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rick.
0: Wel een beetje anders dan vorige week vrijdag, hè?
2: Ja, toen zaten we op de braderie, hè, in Naaldwijk. Of de reunie heet het in Naaldwijk.
0: Toen kon je bijna niet boven die bands uitkomen die naast ons stonden te spelen, zeg maar. Ja. Moest er echt wel een beetje hard...
2: Ja. Ik geloof dat ik woensdag weer normaal kon praten.
0: Maar ja, dat was ook zo'n druilerige vrijdagmiddag. Ja, druilerig is die nou eigenlijk ook. Nog veel meer wind erbij gekregen, maar blijft dat zo?
2: Ik vind het niet echt druilerig, want dat is meestal als er geen wind staat en van die hele kleine druppeltjes vallen.
0: Nou, daar heb ik ingelopen vanmiddag, maar hier in Naaldwijk zeker weer niet.
2: Het waren geen kleintjes, het waren natuurlijk grote. Nee, maar we zitten natuurlijk gewoon echt in een ouderwetse westcirculatie. De ene depressie naar de andere. We hebben het natuurlijk de hele tijd niet gehad. En daar hebben we natuurlijk last van. En vannacht hadden we natuurlijk gewoon bijna windkracht 7, windkracht 8. Ik weet niet of nog... Voorop was of niet?
0: Nou, dat wel. Ik moet even terugdenken nog naar donderdag. Toen hadden we van die... met zo'n zeil van die skydivers... die van Hoek van Holland naar Den Helder. Die ging helemaal natuurlijk als een kogel.
2: Ja, volgens mij is het 150 kilometer uit mijn hoofd. En dan met die hoe noemen ze het nou?
0: Kitesurfers.
2: Kitesurfers, dat is het goede woord, ja.
0: Vijf uur of zo is het erover.
2: Ja, denk erom dat je spierpijn hebt. En dan in IJmuiden er even af, hè? Want dan, dat is te gevaarlijk langs dat Noordzeekanaal. Ja. En dan helemaal door tot Den Helder. Nou, ik ben pas van de zomer op de fiets geweest, vond ik het dan heel eind. En ook binnen mij trouwens, anders was ik er niet aan begonnen.
0: Maar dat was gisteren. Nou even natuurlijk, waar gaan we ons eerst mee bezighouden? Met bijvoorbeeld wat ze op de sportvelden kunnen gaan verwachten?
2: Ja, even kort over de sportvelden. Hij heeft het net verteld. De competities of de bekercompetities in de hogere klassen dan weer de reguliere competities zijn begonnen. Morgen is het een graad of 8, even voor de zaterdagmiddag een graadje 18, 19, westenwind, 4. En dat is voor de meeste buitensporters dat wel goed. Ik vraag niet of weinig neerslag morgen. Dus dat is prima. En zondag is nog iets beter. En ik durf wel te zeggen dat we heel voorzichtig aan het eind van de dag nog even naar het strand kunnen. Want de wind gaat naar het zuidoosten op zondag.
0: Nou, dan moet er nog wel heel wat veranderen.
2: Ja, maar je hebt gezien hoe snel het kan omslaan. Hè? Want even terug te komen op die zomer. Ik heb van de week natuurlijk ook bij de WOS het hele verhaal verteld over de afgelopen zomer. En de eerste twee weken van juni was het ook niet zo best. En de laatste twee weken van augustus ook niet. Maar de rest was de topzomer.
0: Al met al geloof ik de beste sinds 100 jaar of zoiets dergelijks.
2: Ja, daar is heel veel over geschreven vanaf 1901. En als je dan juni, juli en augustus allemaal 10 zomerse dagen boven de 25 graden krijgt. Dat is eigenlijk, vroeger was dat ondenkbaar. Hè? Maar dat komt ook door het warme zeewater. Maar als je het namelijk kijkt, dat fragment staat volgens mij nog op de WOS, heb ik tv. En dan kan je dat gewoon nakijken. Daar vertel ik het hele verhaal ook over de droogte en de hoogte van de waterstanden.
0: Kijk, zo worden we helemaal bijgepraat op radio en op tv, hè, Marco?

0: En zeker. Dat begon dan zo kabbelend op de vrijdagmiddag.
1: Ja.
0: En nou op de tv en op internet. Iedereen kan op de hoogte blijven.
1: Ik ga gewoon een beetje mee met de ontwikkelingen van de WOS. Hè, want die, op al die kanalen zijn steeds beter zichtbaar. Dus hartstikke leuk.
0: Ja, volgende week zijn we ook zichtbaar. Dan hebben we een open dag. Dan kan iedereen komen kijken naar de nieuwe studio. Dat is ook leuk natuurlijk.
1: Hartstikke leuk. Wil je nog heel kort even de komende week?
0: Waarom niet?
1: Gematigd. Hè? Ja, we zitten inmiddels natuurlijk al in september. Dus ergens tussen de 18 en 20 graden. We krijgen nog een bakje regen op 8 september. Dat vind ik dan vervelend. Want dan ben ik jarig. Dan kan ik niet in de tuin zitten. Dat gebeurt trouwens wel vaak rond die datum. En dan gaan we volgende week naar 18, 19 graden. En dat is eigenlijk voor september goed. Maar het kan best nog zijn dat we nog iets van nazomer krijgen. Maar de komende weken is dat nog niet. Dan ga ik volgende week weer over vertellen.
0: Jo, en als jij een tentje in je tuin neerzet, dan kan je dat toch echt nog wel bij de 19, 20 graden onder zitten.
1: Ja, nee, het is prima. Het wordt geen storm en al die gekkigheid. Hoewel, gisteren zag ik het ook weer. Hè. Dat kan toch opeens komen. En als dat dan uitdiept, zoals dat heet, je weet het maar nooit. Maar het wordt niet echt in de vacht zitten.
0: Maar goed, willen de mensen het weten, luisteren ze gewoon op de vrijdagmiddag. Ja, toch?
1: Ja, zeker weten, Erik.
0: Hey Marco, bedankt. Hoi, hoi. Okay.
2: Zo, weekend. Zo, weekend met Erik Hiltink. Onderweg naar jouw weekend.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Even over vijf, even een beetje bewegen. Het moet allemaal kunnen bij de Dance Classics.
1: Zo, drie keer disco.
0: Het enige plaatje dat ze ooit heeft gemaakt, deze Karen Young Hotshot. 1978 was het. Maar ik heb er uiteraard drie voor je klaarstaan. Ik zie hier nog namen prijken als Earth, Wind & Fire. Een plaat die eigenlijk alleen maar in september kan draaien. Nou ja, dat doen we dan ook maar. En Jimmy Bohorn.
1: Zo, drie keer disco.

0: En dat waren het er weer. Drie van die lekkere discoplaatjes natuurlijk. Je hoorde Karen Young, Earth, Wind & Fire en als laatste Jamie Bourne. Een kwart over vijf ongeveer. Dat betekent dat we weer eens overschakelen naar Monster.
1: Zo, weekendglas. Wat drinken we dit weekend?
0: En natuurlijk op zoek naar Aad Westdijk. We weten al dat we hem tegenkomen in de Zeestraat. Aad, goedemiddag.
2: Hoi Erik, goedemiddag.
0: Ja, vorige week moesten we even overslagen. Toen zaten we natuurlijk op die braderie. En ja, het was allemaal heel leuk, maar we hadden geen telefoonverbinding. Nee. Ja, wel een mobiele, maar dat konden we niet laten horen. Dus was er helemaal niks eigenlijk.
2: Nee, het schoot niet op. Maar het was ook nat, hè?
0: Ja, nou ja, joh. Het begint een beetje herfstachtig te worden zo af en toe. En dan heb je weer te maken met herfstbok en zo. Daar was jij ook mee bezig, hè?
2: Zijn we nog steeds mee bezig. We hopen, echt hopen, dat we volgende week de eerste gaan krijgen. Ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van wanneer de brouwers het bier klaar hebben en het bij de groothandel komt, eer die het gaat verschepen. Maar over twee weken hebben ze zeker, want dan komt het ook in de folder en dan moeten we echt wel een groot deel van de 50 bokken in huis hebben die we dit jaar gaan verkopen.
0: Ja, en dan moet je bij Marco herfstachtig weer bestellen natuurlijk.
2: Ik hoop dat hij daarvoor zorgen kan.
0: Want ik kan me nog wel herinneren, vorig jaar, toen stonden alle bokken een beetje gestald in de Zeestraat. Ja, en toen was het nog hartstikke warm.
2: Toen was het echt hartstikke heet. En toen hebben we de eerste drie weken ook amper bokken verkocht. En toen sloeg het weer om. En toen ging het wel. Maar als je met 25, 30 graden een bokbier neer moet zetten, ja, je gaat ook niet drinken, het smaakt gewoon niet.
0: Nee, dan alleen maar bokkenpootjes op de barbecue natuurlijk. Nee,
2: dat moet zien.
0: even kijken hoor. Er is ook sprake van een nieuw Westlands bier, hè? Dat is vorige week in première gegaan. Normaal zou je dat dan op vrijdagmiddag verteld hebben. Maar daar moet je nou even een beetje op terugblikken.
2: Ja, vorige week kregen we als een van de eerste van de jongens van Zwolle een Macian, een niet-alcoholische blond bier. Dus die hebben ze, in alle stilte hebben ze die ontwikkeld. Dat ook wij wisten van niks. Want opeens kwam een van de jongens aan met een paar dozen van die dat alcoholvrije bier. En we hebben het in met vreugde ontvangen. En het is een buitengewoon smakelijk alcoholvrij bier. Met alcoholvrij zeg ik dan maximaal 0,3. Want dat mag volgens de wet alcoholvrij eten. Maar 0,3 is natuurlijk te verwaarlozen. En het is waarschijnlijk zelfs nog wat minder dan die 0,3. Maar deze jongens hebben goed werk geleverd.
0: En je hebt het er nou over van in de fles. Komt dat ook binnenkort op de tap bij Zwol? Want dat moet ook binnenkort gaan gebeuren, hè? Op het Kerkplein in Monster.
2: Ja, ik denk dat ik heb gehoord dat ze over twee weken open willen gaan in dat weekend. Dus dat wordt alleen maar feest. En zeer waarschijnlijk, ja. Ik weet niet wat ze op tap gaan zetten, maar je mag verwachten dat alcoholvrije bier toch ook wel een gewild product gaat worden.
0: Ja, ik rijd er nog wel eens langs. En jij noemt nu twee weken. Nou ja, als je daar langs rijdt, dan denk je, er is nog heel veel te doen.
2: Ja, kijk, over twee weken gaat het horecagedeelte open. Dus dan kunnen mensen bier gaan drinken en dergelijke. En fris en alles wat je bij een normale kroeg kunt bestellen. Maar het brouwgedeelte, dat vooraan komt, dat is nog work in progress, om het zo maar eens te zeggen. Dus daar blijven ze mee bezig, maar ze gaan wel alvast de horeca openen.
0: Dan kunnen de mensen in ieder geval toch in Monster uitgebreid

0: kennis maken met Zwol. Ja, toch?
1: Dat is het hele verhaal. En ze kunnen zien hoe, als je daar lekker aan een biertje zit, kunnen ze zien hoe hard er gewerkt wordt. Dat is op zich ook wel leuk.
0: Hey, en we hebben het eigenlijk uitgebreid even over Zwol. Maar ik had nog een rumor meegekregen dat er op dit moment een hele lekkere, hoe moet ik het noemen, liqueur is. Waar toch min of meer over gesproken wordt. En die kan je ook proeven, hè? Dat heb ik me laten vertellen in de Zeestraat.
1: Jij weet ook alles, hè? Ja, we hebben met ingang van vandaag nieuw binnengekregen. De nieuwste variant van Baileys. Weet je wel, die Irish Cream liqueur. Die hebben ze in diverse smaken de laatste jaren. Ze hebben onder andere de chocolade en kaneel en witte chocolade met framboos hebben ze. En die hebben ze de nieuwste, die is vandaag uitgekomen. En die hebben inderdaad op de proeftafel staan. Tenminste, hij staat koud, dus mensen kunnen hem komen proeven. Chocolade, pistache. Dus je moet wel van chocola en van pistache houden. En geen notenallergie, denk ik. Maar dan is het spul heel goed in te nemen. Ik heb het nog niet geproefd, maar ik ga zo meteen naar huis. En dan neem ik voor die tijd even een slokje.
0: Heel goed. En dat mogen dus heel veel mensen komen doen morgen, ja toch?
1: Ze zijn van harte welkom.
0: Helemaal leuk. Nou, ik ben benieuwd naar de reacties.
1: Ik ook.
0: Hey, Aad, bedankt.
1: Maak er wel van.
0: Fijn weekend.
1: Hoi.

hadden natuurlijk traditie, de Trouw Queen. Die hoorden er elke vrijdagmiddag bij. En dit is muziek van een bandje Ultravocht. Je kent ze misschien nog wel van Vienna. Dat was die mega-hit. Nou, die draaien we ook nog wel eens een andere keer. Dit nummer heet natuurlijk wel een beetje toepasselijk met dit weer. Reap the Wild Wind. Het is eventjes voor de klok van 5:30. Onze nieuwslezer is er nog niet. Dus we kunnen de nieuwe van Davini Michel nog wel even draaien.

0: dat kan je toch zeker omschrijven als vers van de pers. De nieuwe van Davina Michel. Pinky Swear, zo heette die. En ja, je kreeg hem gewoon even gratis in voor niks hier in zo'n weekend. Nee, nieuwslezer is er inmiddels, dus door met ons regio nieuws.
1: OS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij de kitesurftocht Hoek tot Helder is ruim 420.000 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen donderdag in Hoek van Holland aan de tocht van 130 kilometer naar Den Helder. Slechts 16 deelnemers haalden de finish niet. Volgens de organisatie waren de omstandigheden uitzonderlijk goed en was het de warmste editie tot nu toe. Het opgehaalde geld gaat volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Bewoners van Schanseiland in Maassluis en de organisatie van de Furiade gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Burgemeester Jack de Vries heeft beide partijen bij elkaar gebracht nadat een conflict over het stadsfeest in de media was gekomen. Bewoners klagen onder meer over de bereikbaarheid van hun woningen en vinden dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. De organisatie wil maatregelen nemen en denkt bijvoorbeeld aan een speciaal toegangspasje voor bewoners. Het gesprek is donderdag 10 september. Honderden vissen zijn gestorven in waterberging De Wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland zat er te weinig zuurstof in het water. De waterberging was vanwege de droogte gevuld met zoet water om uitdroging van dijken tegen te gaan. Daarbij kwamen gras en planten onder water te staan. Die gingen rotten en onttrokken zuurstof aan het water. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. Volgens Delfland is de ontstaande stank niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan nog het weer. Het is vandaag grijs met veel regen. En verder is het een temperatuur van zo'n 21 graden buiten. Dat zal het ook vannacht blijven.

Het koelt namelijk af naar zo'n 19 graden. En ook morgen hebben we te maken met diezelfde temperatuur. Dan ook zo'n 20 graden, maar wel met veel meer zon dan vandaag. En blijft het ook nog eens droog. Fijne dag nog. Meer WOS.

0: half zes geweest in het Westland, dat mag je duidelijk zijn. Het Wilde Weekend kwartiertje en aftrappen uit 1975.
1: Het Wilde Weekend kwartier.
0: En dat was natuurlijk de muziek van Ike en Tina Turner. De schuurfeesten, klassiekers. Ja, we hebben er nog een paar voor je klaarstaan. Ja, vroeger gingen de speakers even helemaal voluit. Misschien werd er wel eens een opgeblazen bij bepaalde platen. Ja, dat zou dan gebeurd kunnen zijn. Bijvoorbeeld met Ike en Tina Turner en Baby Baby Get It On. Maar ik zie hier nog namen prijken als Uriah Heep en Robert Palmer. Ze komen eraan de komende minuten.
1: Het Wilde Weekend kwartier.

Het enige jammer eigenlijk aan die plaat is dat hij zo kort duurt, slechts 2 minuten en 32 seconden lang. Nou ja, dat had de dubbele mogen zijn. Voor mij betreft natuurlijk Easy Living, Jordi Rape en even ervoor te maken met Robert Palmer. Goed, eens even kijken. We blijven er even in de jaren 80 steken, 83 om precies te zijn. Derde singeltje was het.

0: destijds van...
1: Inderdaad, de Simple Minds. Over de Simple Minds gesproken had je het al een beetje meegekregen in de media. Ja, wil je het nog eens een keer meemaken, die nostalgie? Dan kan dat ook over een halfjaartje. Ja, moet je even geduld hebben, dat geef ik toe. In de Ziggo Dome, want ze komen weer naar Nederland. 30 april 2027. Oh, wat een eind weg, maar... Kaartjes bestellen moet je soms ruimtes van tevoren natuurlijk. Hier zijn ze met Waterfront, de Simple Minds.

Heel veel lekkere plaats gemaakt. En dan heb ik het natuurlijk over de Maaien van The Simple Minds. En zoals ik al zei, ja, je kan ze dus nog een keer live gaan meemaken. Even geduld hebben. 30 april 2027, 8 uur 's avonds, dan staan ze in het Ziggo Dome dus in Amsterdam. En kaartjes kun je al bestellen vanaf dit moment. Ik heb ze ooit eens live gezien in Ahoy. Misschien ga ik ook nog wel kaartjes kopen, wie zal het zeggen. Hey, hier is Direct.

En dan zijn ze opeens vertrokken, heb ik het over de mannen van Led Zeppelin. En wij zijn gekomen aan het einde alweer van deze aflevering. Die aflevering van de 4e september, voor wat betreft zo'n weekend. Ik zie al heel veel activiteit hier om de radiostudio, want het podium wordt al ingericht. En dat is natuurlijk voor straks onsteeds dat we vanaf 8 uur op deze zender. Ik zou zeker luisteren, ik zou erbij blijven. Hey, fijn weekend. Hoi!

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat. Tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij de kitesurftocht Hoek tot Helder is ruim 420.000 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen donderdag in Hoek van Holland aan de tocht van 130 kilometer naar Den Helder. Slechts 16 deelnemers haalden de finish niet. Volgens de organisatie waren de omstandigheden uitzonderlijk goed en was het de warmste editie tot nu toe. Het opgehaalde geld gaat volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Bewoners van Schanseiland in Maassluis en de organisatie van de Furiade gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Burgemeester Jack de Vries heeft beide partijen bij elkaar gebracht nadat een conflict over het stadsfeest in de media was gekomen. Bewoners klagen onder meer over de bereikbaarheid van hun woningen en vinden dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. De organisatie wil maatregelen nemen en denkt bijvoorbeeld aan een speciaal toegangspasje voor bewoners. Het gesprek is donderdag 10 september. Honderden vissen zijn gestorven in waterberging De Wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland zat er te weinig zuurstof in het water. De waterberging was vanwege de droogte gevuld met zoet water om uitdroging van dijken tegen te gaan. Daarbij kwamen gras en planten onder water te staan. Die gingen rotten en onttrokken zuurstof aan het water. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. Volgens Delfland is de ontstaande stank niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan nog het weer. Het is vandaag grijs met veel regen. En verder is het een temperatuur van zo'n 21 graden buiten. Dat zal het ook vannacht blijven. Het koelt namelijk af naar zo'n 19 graden. En ook morgen hebben we te maken met diezelfde temperatuur. Dan ook zo'n 20 graden, maar wel met veel meer zon dan vandaag. En blijft het ook nog eens droog. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Vanaf 7 september gaat je ochtend. Ah. Tim en Luc starten je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
5: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
4: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider.

0: leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: strand weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: Frans lekker mee met de WOS.
1: Schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: gooi jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij de kitesurftocht Hoek tot Helder is ruim 420.000 euro opgehaald voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen donderdag in Hoek van Holland aan de tocht van 130 kilometer naar Den Helder. Slechts 16 deelnemers haalden de finish niet. Volgens de organisatie waren de omstandigheden uitzonderlijk goed en was het de warmste editie tot nu toe. Het opgehaalde geld gaat volledig naar onderzoek van de Hartstichting naar erfelijke hartziekten. Bewoners van Schanseiland in Maassluis en de organisatie van de Furiade gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Burgemeester Jack de Vries heeft beide partijen bij elkaar gebracht nadat een conflict over het stadsfeest in de media was gekomen. Bewoners klagen onder meer over de bereikbaarheid van hun woningen en vinden dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. De organisatie wil maatregelen nemen en denkt bijvoorbeeld aan een speciaal toegangspasje voor bewoners. Het gesprek is donderdag 10 september. Honderden vissen zijn gestorven in waterberging De Wollebrand tussen Honslersdijk en De Lier. Volgens het Hoogheemraadschap van

0: Delfland zat er te weinig zuurstof in het water. De waterberging was vanwege de droogte gevuld met zoet water om uitdroging van dijken tegen te gaan. Daarbij kwamen gras en planten onder water te staan. Die gingen rotten en onttrokken zuurstof aan het water. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. Volgens Delfland is de ontstaande stank niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan nog het weer. Het is vandaag grijs met veel regen. En verder is het een temperatuur van zo'n 21 graden buiten. Dat zal het ook vannacht blijven. Het koelt namelijk af naar zo'n 19 graden. En ook morgen hebben we te maken met diezelfde temperatuur. Dan ook zo'n 20 graden, maar wel met veel meer zon dan vandaag. En blijft het ook nog eens droog. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
4: Verder vindt de D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag

0: In Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
1: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En ja, zeker voor de nabestaanden.
0: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bob Seger en de Silver Bullet Band hier bij de WWS op tijdens aflevering 825. Dat is de opener. Jazeker, geweldig lekkere plaat. En je hoorde all time rock and roll. Dit is Stage. Welkom tot 10 uur. Met zometeen eindelijk weer live muziek. Jazeker. En bijvoorbeeld deze. Deze fantastische plaat van Journey. En de Separate Waves.

0: Nou, zoals je thuis hoort, we zijn van allemaal weer thuis. Van Zuid-Amerikaanse muziek tot hard rock en alles wat daar een beetje tussen zit. Ja, het leuke is dat een heleboel apparaten...
1: Hey, Kees, die heb je vandaag in de studio.
0: Ja, hij wilde het even niet lukken. Soms dan hebben we dat wel eens, dat bepaalde muziekjes niet op tijd willen starten. En dat gebeurt dus nu ook. Wat hebben wij in de studio? Nou, ik heb een band in de studio. Dat zijn best wel jonge heren. En de band zelf die bestaat ook nog niet zo lang. En ja, ze maken muziek in het genre herrie. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ik denk het wel. En een van de verzoekplaten die ze aangegeven hebben, want dat vragen ik altijd aan ze. Of natuurlijk eigen nummers, nou, die hebben ze nog nauwelijks. Dus ik heb zoiets van, nou weet je wat, dan draaien we toch gewoon vier hele bekende hits die de heren leuk vinden. Nou, dit is er eentje van.

0: is dat zeg. Kijk, alles werkt. Goed. Hè, dat waren de Guns N' Roses. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En dat allemaal in koor. Ja, we hebben een vijfmansformatie hier zomaar als eerste band van het nieuwe seizoen in een nieuwe studio.

0: dus. Wie zijn jullie?
1: Ik ben Sam van Essen, eerste gitarist.
0: Ja.
2: Ik ben Owen Bauma, tweede gitarist.
3: Oh, ik ben Nout Wijnstra, ik ben de drummer.
4: Ja.
5: Ik ben Mats Cornelis en ik ben de bassist.
0: Ja.
6: En ik ben Pim Terveen en ik ben zanger.
0: En dan hebben we het over de band.
7: Offshore.
0: Offshore, jazeker. Nou, ik heb al een beetje van jullie gehoord net met het soundcheck. En nou, dat is lekker hoor. Mensen thuis.
7: Ja, dankjewel.
0: Ja, zeker weten. Zeg, wat is jullie muziekstijl?
1: Ja, rock and roll.
0: Ja, ja, jullie zijn door bepaalde bands beïnvloed. Hè?
3: Ja, net noemde u het herrie.
2: Ja, herrie.
0: Herrie? Ja, maar wel mooie herrie, hè?
3: Ja, we hebben wel een paar inspiraties. Ja.
0: Ik ben zelf ook wel een fanaat van herrie, hoor. Dus, maar daar kom ik zo meteen na dit interview nog wel even terug. Offshore, ja, jullie bestaan als band zijn er ongeveer intussen anderhalf jaar.
3: Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Ontmoet? Ik ken de zanger Pim eigenlijk al mijn hele leven.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: En ik en Owen en de zanger gaan al een tijd terug.
0: Ja.
1: En sinds de middelbare school is zanger Pim heeft onze drummer leren kennen.
3: Ja, dat was heel mooi. We zijn al 4 jaar lang beste maten op school.
0: Wat grappig, joh.
3: Dus ja, en Pim vroeg mij op een gegeven moment van... Hey, ik wil eigenlijk een vriend van mij wil band starten. Wil je drummen? En ik zo... En ik... Tuurlijk. En ja. Zo zijn we een beetje begonnen. En ik heb Mats bij de band gehaald. En begin dit jaar. Omdat we een bassist zochten.
2: Eind vorig jaar een beetje.
3: Ja, een beetje.
2: Maar,
3: ik heb hem ontmoet omdat ik toevallig met een coverbandje meespeelde waar hij in zat.
0: Ja.
3: Dus, en ik vroeg hem van, we hebben een bassist nodig. Wil je een keer met ons spelen?
5: En ik heb helaas ja gezegd.
0: Dat klinkt positief.
3: Nou, dat is de laatste sessie voor jou vandaag.
2: Ja, dat okay. is
0: ja, ja, nou, leuk. Ja, nou, jij zullen je vrienden kennen tijdens een interview op de radio. Nou, dat worden een hoop dingen uitleggen na de uitzending, denk ik. Zeg, in jullie bio staat dat jullie al ervaring hebben opgedaan in de oefenruimte van Popradar.
3: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Mm-hmm. Hadden jullie toen ook al gelijk een beeld van wat voor stijl muziek jullie wilden spelen? Of is dat zo gegroeid?
1: Nou, ik moet zeggen, door meerdere studiosessies heen, vooral aan het begin, hebben we wel onze eigen stijl ontwikkeld, denk ik.
2: En, een beetje zoeken aan het begin was het wel.
1: Ja, maar ik denk dat we dat nu wel een beetje hebben gevonden, ja.
3: Ja, precies. En we doen ook we proberen ook een beetje te experimenteren nu met verschillende dingen. Jort zal het zo ook wel horen, denk ik.
0: Oké, ik ben benieuwd. Zeker. Nou, jullie hoorden net al het woordje Popradar. Nou, dat is natuurlijk een muziekcentrum voor bands die daar oefenen. Nou, Popradar, dat is intussen alweer de oude naam van een naam die eigenlijk vroeger gebezigd werd. Het HPC.
1: Inderdaad.
0: En wat ik zo begrepen heb, is er best wel wat veranderd in die. Sinds het weer HBC heet. Maar ik denk dat het verstandig is om het daar maar even niet over te hebben. En dat het veel verstandiger wordt om maar eens het tweede verzoekplaatje voor jullie te draaien. En dat is het eentje uit de oude doos.
3: Absoluut.
0: Ja, zeker. Van wie komt die? Want ik heb het dan over Black Sabbath.
3: Ja, van die. Paranoid,
1: gezamenlijk, ja.
0: Gezamenlijk!
2: Er zit een beetje sentiment achter voor mij.
3: Ja, we hebben hem wel een paar keer live gedaan.
0: Dus, oh ja? Oh, wat leuk.
1: Twee keer.
3: Ja, dus we hebben... Dus
2: Eén keer.
3: En het was voor ons een heel erg mooi moment. Ja, zielig moment dat natuurlijk de zanger Ozzy Osbourne was overleden.
0: Inderdaad.
3: En toen, echt een paar weken daarna, speelden we Paranoid.
0: Oké.
3: Okay. In Zoetermeer.
1: Ja. Er moet wel bij gezegd worden dat we eigenlijk geen coverband zijn.
0: Nee, maar dat weet ik ook wel. Maar dat maakt het niet uit.
2: Soms is het wel grappig. Toen hadden we ongeveer materiaal voor een half uur. En hij ging akkoord met een show van 2 uur.
0: Nou, helder. We gaan hem draaien en dan kunnen jullie langzamerhand naar het hypermoderne podium van WUS Radio. En dan gaan we daarna voor jullie genieten.
2: Yes,
3: dank.
0: Dank
3: je wel.
0: Oké.
3: Geniet.
0: State.

0: Ah, lekker. De mannen van natuurlijk, niet te vergeten, de Black Sabbath. En daarvan hoorde je Paranoid. Bracht de tijd op 3:08. En na de volgende mededeling dan gaan de heren van Offshore voor jullie spelen.
1: Lokaal en regionaal talent.
2: Kees zaagt ze doormidden.

0: one more. I'm a breakout. Of course, like before, got shot. Earthquake, moon cloud, aeroplane, not the same. Do a shootout. I saw a game. I'm a stand. Starstruck, lights out. It's four, it's four. I'm a breakout. Of course, like before, got shot. Earthquake. I'm a breakout. Of course, like before, I'm a standout. I'm a standout.
1: Dank u wel, allemaal. Hier nu staat helemaal niemand. Maar wij zijn hier op Radio Venus. Ja, fijn hè. Wij zijn offshore. We bestaan uit Pim Terveen. Dat ben ik, de zanger. Onze gitarist Sam van Nezen. En bassist Mats Cornelissen.
2: Goedemorgen, avond.
1: Avond. Gitarist Owen Bauma. Hi. En natuurlijk onze drummer Nout Wijnstra. Die... Woe! Die iets aan het fixen is. Oké, het nummer dat jullie net hoorden was Standout. Het gaat over weekend met de band. Elke dag waren we iets aan het doen. De ene dag gingen we... En zo'n demootje opnemen. Andere dag hadden we optreden. Dus het was allemaal superleuk. En vermoeiend, inderdaad. En ons volgende nummer, dat heet Bad Flight.

Nou, dat was ons nummer Bad Flight, waar we normaal gesproken altijd onze shows mee openden. Maar sinds kort hebben we dus een ander nummer geschreven. Doet er nu niet toe. We gaan door naar ons volgende nummer. En dan is even pauze weer voor ons. En dan doen we koffie of zo. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dat is ons nummer Interpretation.

0: bedankt.
1: De grootte der aarde. Of je favoriete band uit de regio live. Je hoort het in Stage.

mijn oorwurmpjes begonnen een klein beetje op te spelen bij deze plaat. Wat een waanzinnig nummer is dat ook van Melissa en het cover van Mother's Finest Fire. En natuurlijk niet te vergeten de band die we hier vanavond op bezoek hebben. Dan heb ik het natuurlijk over de mannen van Offshore. En straks in 2 uur hebben we nog veel meer van dit soort fijne muziek. Jazeker. En dan gaan we eens kijken waarop mijn paneel heeft toch kuren vanavond. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Ah, daar komt hij. Jazeker. Af en toe moet je hem een beetje een schop geven. Ja, inderdaad. Net je schoonmoeder, hè? Net zoiets. Nee hoor, grapje. Hey, zometeen na 9 uur hebben we nog veel meer lekkere muziek voor je. En hier ben ik mee besluiten, dit eerste uur. En hebben we het over Clarence Clemens samen met Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Zo is dat, en niet anders. Tot zometeen.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Leemans Peters met het NOS-journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
4: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
3: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
5: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.

De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken.

Haag was er dan nog lekker om te beginnen met een band als Led Zeppelin in het tweede uur. En Black Dog opende alweer uur 2, aflevering 825 van Stage, het programma Voordoor. En met muzikanten. En mocht je zelfs iets hebben van, nou, het lijkt me ook wel leuk om een keer met mijn band, mijn mondharmonica, mijn neusfluit of mijn gitaar te komen, kan dat ook. Ja hoor, stuur me een mail richting stage@ws.nl. Stage@ws.nl. En dan komt het, want dat gaat dik voor elkaar. Alleen, wat ik al eerder zei, pas in 2027 ben je aan de beurt. Zegt iets over het programma, denk ik. En niks over jou. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. We gaan weer verder met de band Offshore, die hier vanavond op bezoek is. En die al een leuke eerste set gegeven heeft. Ik ga ze zo meteen nog een keer interviewen. Maar ze hebben eerst ze hebben nog een paar leuke verzoekplaten achtergelaten hier. En één daarvan is deze. Toevallig ook... Toevallig ook een band die ik ook wel aardig vind. Wat heet aardig. Ik heb het over Metallica en het fantastische One. Ga er even voor zitten daar thuis.

0: ben ik hoor. Met deze van Metallica en One, die hoor je ook niet lekker dag. Nee, zeker niet. Maar dat was wel op verzoek van de mannen van natuurlijk Offshore. En ze staan hier weer gezellig bij mij aan tafel. Heren, jullie schrijven je eigen muziek, hè?
1: Yep.
0: Hoe gaat dat bij jullie in zijn werk? Is dat eerst tekst en dan komt de muziek erbij of samen?
2: Of andersom. Ja,
1: wij hebben ook gewoon eens een keer songs dat we gewoon iets deden en opeens kwam daar wat uit.
0: Grappig. Dan ben je gewoon een beetje aan het jammen.
1: Eerste nummer wat wij net speelden, hebben we binnen 5 minuten kwam er opeens iets uit.
0: Oh ja, joh.
3: Ja, dat is echt zo. Het heeft wel het eindproduct iets langer geduurd, maar okay. Het begin was inderdaad, Sam die kwam ooit een keer gewoon in de studio binnen. Die zei, hey, ik weet iets leuks, speelde het en dan hebben we dit gemaakt.
0: Ja, grappig. Ja. Leuk om te horen.
1: Ja, dat was...
0: En ja, wie zijn jullie trouwens, wie zijn jullie grote voorbeelden in de muziek?
3: Iedereen iets anders.
0: Ja, ik
4: moet even iedereen afgaan, want iedereen heeft denk ik wat anders.
0: Ja, een beetje het algemeen zo.
2: Voor mij, ik vind AC/DC en Rolling Stones zijn voor mij echt de top.
0: Ja? Ja.
1: Voor mij, ik denk dat voor mij de top, zeg maar, ik heb heel veel verschillende dingen, maar ik denk meteen aan Linkin Park en Metallica. Die twee zijn voor mij echt iconen.
0: Ja.
1: Dus, dat, en ook het spelen is voor mij heel erg invloedrijk daardoor. Door die twee.
0: Ja, ik begrijp. Ja, ik hoorde ook iets een beetje. Zeker een van jullie nummers, voor mij was dat de eerste. Had ik een beetje Limp Bizkit, Linkin Park.
1: Ja, dat was ook de bedoeling.
0: Ja.
1: Nou.
2: Ik was even bang dat u Linkin Park ging zeggen. Want
0: Nee. Ja, ho. Kan gebeuren.
1: Ze zijn niet wel goed.
3: We zijn goeie.
0: Ja, inderdaad. Zeg, zijn jullie songteksten, zijn die fictief of autobiografisch?
4: Nou, dan moet hij...
0: Ja, ik weet het zelf soms niet eens.
3: Hou het ook. Het is heel vaak wat ik heb als ik iets van een tekst schrijf. Dan is het gewoon een beetje zinnetjes die ik in mijn hoofd heel lang heb. En die moeten er dan uit. En dan dat het later pas betekenis echt krijgt.
0: Ja.
5: Volgens mij het enige nummer wat echt betekenis heeft is het eerste nummer. Is Standout volgens mij. Voor de rest heb je...
3: Ja, de rest moet nog komen.
5: Van wat ik heb gehoord heb jij alleen maar gezegd.
3: En de laatste, Blame Yourself ook wel.
4: Dus, echt?
3: Ja. Nou, maakt het niet zeggen nu.
0: Het maakt ook verder niet uit, joh. Ja. Zeg, jullie hebben al aardig wat leuke optredens op jullie naam staan.

0: best wel jonger bent, wat ik al eerder gezegd. Nog bestaat niet zo lang. In Nederland 3. Ja. Kaderrock. Nou, ik heb ook gezien dat jullie binnenkort in het paard staan in Den Haag.
1: Ja.
0: Wat zijn jullie toekomstplannen?
2: Ik denk gewoon heel veel spelen. En vooral ook gewoon het gezellig hebben. Want volgens mij, het spel spreekt niet van mezelf.
0: Vooral dat tweede is heel belangrijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dus, ja, het is heel leuk.
3: Anders ga je ook niet vooruit.
0: Nee, klopt.
2: Het is ook gewoon heel leuk met z'n vijf. En ik denk dat het ook gewoon heel mooi is dat we dit kunnen doen. En dat we dit doen.
0: Ja.
2: En, dat,
0: mm-hmm. ja.
2: En we hebben superveel vette shows staan. Dus ik denk dat we daar gewoon heel erg naar uitkijken.
0: Ja.
2: Nou, als ik voor mezelf spreek. Ik denk dat ik wel ook voor.
0: Nou, als dat een onderdeel is van wat jullie net hebben laten horen. En wat we zo meteen nog gaan
2: kunnen
0: horen.
2: Kunnen ze sowieso in een paar sets verwachten.
0: Precies. Nou, daar word ik wel blij van hoor. Zeg, als men jullie wil boeken, hoe gaat dat in zijn werk? Verder geen telefoonnummers noemen, maar is er op een andere manier.
4: Nou, ik heb een paar keer gehad dat ik benaderd werd door een zaal of iets zelf. Maar meestal ga ik erop af.
0: Maar bedoel, als ik jullie wil boeken, hoe gaat dat?
4: Dat is of mijn e-mailadres, samvanhezen@gmail.com.
0: Ja.
4: Of via de Instagram, een DM, zoals dat wordt genoemd.
0: Oké.
4: Naar
5: ons
4: chat.
5: Offshore Official. En als je ons wil boeken, wie mail je dan?
4: Samvanhezen@gmail.com. Ja, ja.
0: Geweldig. Doen, nou, mocht jullie dat allemaal niet onthouden hebben daar thuis, dan is een mail richting stage2west.nl ook voldoende. En dan zal ik wel zorgen dat het bij jullie terechtkomt. Is dat ook een goed plan?
4: Ik hoop het.
0: Gaan we doen. Nou, ik heb nog één favoriete plaat van jullie die jullie meegenomen hebben. Natuurlijk Limp Bizkit. We noemden net de naam al. En Break Stuff. En dan in de tussentijd dan kunnen jullie weer naar ons podium. En dan gaan we nog even genieten zo meteen van jullie.
4: Ja. Nou, toch?
0: Is dat een goed plan?
4: Zeker.
0: Oké, nou dan gaan we dat doen. Dan
4: zou ik
0: Oké, tot.
6: Geniet ervan.
5: Geniet ervan. Geniet ervan.
6: Ik probeer niks te sloten.
5: Nee, ik doe het best. Gekondoleerd.

0: get it!
1: Ik zit hier echt te genieten hoor. Wat een waanzinnige muziek weer. Limp Bizkit en Break Stuff. Op verzoek van de heren van Offshore. En die staan intussen.

0: Ze weer klaar op het podium van de WWS om zo meteen nog een leuke set voor jullie te gaan spelen. En dat doen ze na de volgende mededeling.
1: Lokale muziek, plezier en gezelligheid. Dit is Stage. Bij de WOS.

Ja, ja mensen, wij zijn offshore. U hoorde ons net ook. Fijn dat jullie er weer zijn om even te luisteren naar ons. Dat nummer dat jullie net hoorden was Steel, een van onze oudste nummers al. En ja, we gaan denk ik gewoon gelijk maar weer door. Nout is achter me even zijn drumstel aan het fixen. Gaat niet helemaal goed. Oké, ik kondig het aan. Dit wordt ons...

0: We dachten, we gaan nog heel eventjes romantisch eindigen met onze banger. Blame Yourself. Normaal zou ik zeggen, als ik zeg don't blame me, dan zeggen jullie blame yourself. Maar er is geen publiek, we spelen op de radio. Er is helemaal niemand. Twee mensen hier wel. Maar dus, als ik zeg don't blame me, dan zeggen jullie...
1: Blame yourself.
0: Blame yourself, precies. En doe thuis lekker mee als je er zin in hebt.

0: Dit was ons laatste nummer. En we wensen jullie nog een hele fijne avond. Blijf nog even luisteren.
1: Wat een fantastische band is dit, dames en heren thuis. Ik heb het over de mannen van Offshore. En dat waren dan specifiek Mats, Nout, Owen, Pim en Sam. En die speelden het afgelopen kwartier voor jullie de meest waanzinnige, lekkere muziek. Daar gaan we nog veel meer van horen van deze band. En mocht je ze willen boeken, laat het me even weten via stage@wws.nl. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen, toch? Nee, ze maken me stil.
2: De grootte der aarde.
3: Of je favoriete band uit de regio live.
2: Je hoort het in Stage.

Wellicht ken je het nummer van Skunk & Nancy, God Loves Only You. Maar in deze uitvoering van Clear Blues Incorporated featuring Mark Jason Christopher heb ik zoiets van, nou, die mag er zijn hoor. Ja, zeker. Hey, het is bijna 9:15. En dat betekent dat meneer Visser weer loopt te worstelen met de muziekjes. Ah, daar komt hij weer. Rupert Holmes, jazeker, de Pina Colada song. Dat is lang geleden, maar kunnen we even terugdenken aan die fantastische zomer die we gehad hebben. Escape. En daarna Joe Cocker en Feeling All.

dit is een fijn stukje muziek, hoor. En hij gaat er ook weer gelijk mee stoppen. Ja, ik zeg al, er is iets aan de hand met het systeempje. Maar goed, dat maakt niet uit. We komen er wel. Kijk, dit doet hij dus ook niet. Op de een of andere manier, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, we gaan het maar op een andere manier doen. Hij heeft er nou helemaal geen zin meer in. Nou ja, het is niet anders. De baas die is denk ik een beetje te druk met de mannen. Nou, ik weet het echt niet. Ik begrijp er echt niks van. Het zal wel. Nee. Hij heeft daar geen zin meer in. Nou, dan weet ik het niet meer. En mijn collega Erik zit ook al te kijken van... Ja, nee, het werkt echt niet meer. Goed, nou, dan houdt het op. Dan gaan we er maar wat anders van maken. Ik wens jullie een fantastisch weekend aan Anneke van de Radio. En graag tot de volgende week. Een paar afleveringen 826.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: brandende zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 11 uur.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
0: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.